tralies. Hoor op ook wat daar in die stad. Die wolken trekken samen in Zuidwest. Zorg maar voor funken. Die mekaar is die kalle wat een steen wordt. Ander hou van die dood.

wordt rook. Ik huiver als ik denk aan jou, want liefde smelt me ook. En dan breekt twijfel door mijn baan, dat jij elk één dag zal verstaan. En ik hoor nog steeds die

0: nagel nemen, Garni. Mijn nagel krijg ik geliefd. Wees samen met mij een volzin.
1: www.joustatie.net. Jouw statie, waar jij zaak maakt.

0: En dat was Craig Lucas dan met Smother. Ja, wat een interessante song, hè? Ja, inderdaad. Wij dank je van ons samenkeer. En want je vergeet niet, ons gaan net zo 8 weer. Dan net ons nieuwsbulletin en dan nog weer naar die weer kijken. En ja, kom ons gaan aan met nog muziek. Morgen boersien, morgen. Johan is nog daar, Darren keer saam. Coral keer ook saam met ons. Dankie, dis lekker jy saam my keer. Nou natuurlijk 3 in een rij en dit gaan ons vat daar na die Sivir nieuwsbulletin. Geniet dit.
1: Tijd voor je 3 in een rij op jouw stasie.

0: Ja, en dit was natuurlijk Ariana Grande daar en Lady Gaga met Rain On Me. Die tijd is so 16 minuten na 7. En ik heb een gastie bij mij in die atelier. Goedemorgen, Dudley.
1: Goedemorgen.
0: Ja. Morgen. Ja, en die daai Mike daar zo. Ja, die klinkt daarom recht. Gaan het goed? Dank je voor die keier.
1: Dankie. Ja, dank
0: je.
1: Dank je om
0: te wees. Ja. Dus zeg voor mij, eerstens, jij blij in Brackenfell?
1: Dat is recht, ja.
0: En jij is enkel man, jij loopt rond, jij zoekt een vrouw, jij eet die kinders niet. Nee, zo is het van die arts.
1: Nee.
0: Ik heb een vrouw, dank je. Ja, nee, daarom voor Dudley. Hij is een getrouwde man, hij is een pa. En jij blij in Springbokpark,
1: correct, ja.
0: En wat is jij is nog meer dan net een pa en een werkende de man. Wat is jouw, wat doe je in die gemeenschap? Jij doet een baie belangrijke rol. Vertel ons een beetje.
1: Ik is deel van Vindpark Beerdwag en dan is ook die Beerdwagse voorzitter.
0: Oké, wat is Beerdwag? Voor die van jullie wat niet weet nie, van die mensen.
1: Dit is nou maar een groep mensen wat uit hun eie vrye wil uit sorg dat die gemeenskap veilig is. Elke aand in die karre klim om na eie omkostes ry en te patrouilleer en ons gemeenskap veilig te hou.
0: Ja, so as iemand in jou buurt, dit is Suid-Afrika, daar is die hele klomp buurtwagte, hier is correct. Verskillende, maar julle behoort allemaal in een associatie, correct?
1: Correct,
0: ja. Oké, okay. En dan het julle baas aan wie julle rapporteer en so aan. So daar is julle hiërargie boek aan jou, maar jy is nou net vir Springbokpark.
1: Funpark buurtwag, ja.
0: Funpark. En watter area dient dit?
1: Dit is nou by ons Springbokpark, ja. Ferndale,
0: ja.
1: En dan oor kan die pad Springbokpark, daar waar al die besighede by die dokters en
0: ja, wat Medicross, nee,
1: ja,
0: soeits.
1: Die hypermark, ja.
0: Oké, okay, ja, so die van julle wat Brakenfell ken, is van die hypermark af, hier by Checkers hieronder, die klein pik en pykie, en boekhandelle. So ja, dit is eintlik een groot area, nee, wat julle dek.
1: Ja, dit is wel groot, maar ja, so ons probeer maar die hele Brakenfell rondry as ons kan, maar ons doen ons
0: Ja, so moet nie skrik as jy sien hier kom een motor baie stadig voorbij met een bright light nie, want kan dalk net dat lief wees. Ja, hulle ons veilig. Ja, ek weet hulle het al betekker, het hulle al, as ons daar by die huis is, dan iemand daar gestop gesê, alles reg, as jy sê, ja nie, alles is cool, dan gaat hulle weer aan. So, hoekom jy hier by my is in die atelier, daar baie nabij, waar ek bly nou in dieselfde area wat jy is, het hulle nou staanplekke, permanente staanplekke beginne maak. Waarvoor, wat se staanplekke is dit?
1: Ja, dis een hartse story. Daar was altijd, daar is ons die parkie daar, dit was uitgezet markie op die parkie, wat Brakenfell Forum een keer een maand, hulle stalletjes daar gehou het.
0: Ja.
1: En toet ons nou die dag met skok uitgevind, maar hulle maak nou staanplek vir informele handelaars.
0: En hoeveel staanplekke is daar nou gemaakt?
1: Daar word 10 gemaakt nou vir hulle, so, dit, ja.
0: Ja, so dit is een staanplek, dit is nie een constructie nie, dit is net een staanplek, correct?
1: Ja, dit is hulle die huidige teerblad waar hy was, is mooi sinneloos, want hulle die huidige teerblad waar hy was, hulle loop opbreek en hulle gooi nou nieuwe cementblad daar so. En ek meen, ons buurt kan die fondse, goed wat hulle daar gebruik, in baie ander areas gebruik waar, as jy weet self, die laaste groot reëne goed wat ons gehad het, hulle kon die geld eerder ingesit het in die treine wat geblok is, enig iets in dit. So, ja,
0: treine wat te blok is kan ek ervaar, want ek het, toe is zo'n storm, het ek in die paaie rondgehardloop en blare gevee, dat het water net nie in die huis in gaan neem. Jy sê, hoeveel staanplek is dat? 10?
1: 10, ja.
0: En hoe werk die proces nou? As ek nou staanplek daar wil hee, dan wat doen ek? Hoe?
1: Dit is een ding, want dit moet gehuur word by die stad Kaapstad.
0: Ja, oké. Okay. So daar is een proces daar op verbonde.
1: Ja, dit moet aansoek gedoen word, en jy moet elke maand betaal, en jy moet soos een licentie kry met die kind.
0: Ja, die groot kommer is, ek het daar gaan kyk, en jy moet nie so'n bietjie nader sit in die mikrofoon, dat he. die groot kommer wat ek het, en waar is die markte oorals? Waar soortgelyke goed hier in ons area wat jy van weet?
1: As die kykers nou sien, onder by Brakenfell stasie, daar het hier die treinspoor af, is sulke containers wat hulle opgerig het, daar is van dit, en net oor kan die pad, teen die muur by die bottelstoor en by Cashbuild.
0: Ja, oké, okay, en daar is voete, nee, daar is baie voete, wat van die stasie af en wat ook al. Nou, dit wat hulle daar by Springbok Park doen, hoeveel voete is daar in die dag?
1: Nee, dit is die, daar is die benodigheid, behoefte vir so iets daar nie.
0: Nee, nee.
1: Want as dit tussen besighede is, tussen huise, daar is die parkering vir mense om daar te gaan stop.
0: Ja,
1: so as mense moet stop, gaan hulle in Brakkerveld Boulevard moet stop.
0: Ja, ja. So, dit is nou weer een ander gevaar, want jy gaan nou in die hoofweg.
1: In die hoofweg moet stop, indien jy nou daar iets wil hee.
0: Ja, dit maak ook my sin nie, want daar is meer voete by die stasie. In Kraaifontein is daar ook, het ek gesien, is daar ook?
1: Daar is hele paar en dit is chaos.
0: Ja, ek het toevallig nou daar gereis en toen gaan kyk en ja, dit lyk regtig nie goed nie. Nou, abolisieblokke?
1: Volgens stad Kaapstad verwag hulle dat die mense wat daar hulle stelletjies gaan hee, moet na die besighede toe stap. Dit is nou Alexander Swart, die on die lifestyle en al die plekke daar, om hulle toilette te gaan bereik. En ja, ons kan allemaal weet wat sy gemors is dit ook.
0: Ja, en mens kry ook betek dat mense die notas opstit, is nie een publieke toilet nie, en so aan en so aan. Ja, het gaan nogal so'n bietjie van die consternatie afgeen. Mm. Ja. Wanneer beoog hulle om klaar te maak? Want ek sien hulle druk om, hulle sal soch ons vroeg daar.
1: Dit is recht, ja, hulle is reeds bezig aan hier. Ek dink, as jy het laatste gehoor het, praat hulle hier van einde juli.
0: Wat het klaar is, ja.
1: Ek mag onder correctie wees, maar dit is wat ek gehoor het, ja.
0: En kan mense nou al aanzoek doen vir die staanplekke?
1: Ek dink hier nog nie.
0: Hulle moet natuurlijk eens klaar wees, geinspekteer wees, afgeteken word, en so aan, en so aan, en so aan. Ja, nee, dit is interessant. Kom ons geluid gauw een stukkie by die winkels, mag we by hulle draai, en een stukkie muziek, en dan gesels ons verder. Ja.

0: En dit natuurlijk Justin Bieber daar zo met Peaches. Nou, jullie kiezen volgens de breakfast papgooi is hier die een, hè?
1: Tijd voor die breakfast papgooi.
0: Dirkie Smit, sy Portugese wals.

0: speel jouwstasie.
1: Bieke Engels, Bieke Afrikaans, ons doen dit in jou taal.
0: Jouwstasie.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemini Straat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: 24/7 music for your soul. Yo, Stassi.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

van een taal. Tart, Helmer, Transvaal. Tafelberg reist naar de hemel. Want het is zo monumentaal. Vrijstaat vlak

0: Wel sy 38 op die toer, 2 in die middag, jy is op van die pad, as jy nou weer angst leid, baie, baie welkom, dit kook hier op TikTok, 24,500 likes, en hier gaan het omtrend lekker, al die nieuwe liedjes wat alweer gelaai geword, op aanvraag, vir ons versoekprogramme, en ook vir ons muziekprogramme, so, binnenkort is Gary Fleming terug, op sy post is in 2 en 4, dan skuif ek na ochend opskop toe, van 9 tot 11, en Debbie gaan dan van 12 tot 2, die 80's show doen, ek sien nogal baie uit daarna, sy het baie goed gedoen met dit, tot ons het verander het. Right, hierdie tyd van die dag is natuurlijk tyd vir jou boeremuziek treffers, waar ons vir jou 3 boeremuziek lekkie speel. Hartelike goeiemiddag, Jolly, baie welkom hier by ons, en dan is het natuurlijk ons 3 in een rij, waar ons vir jou 3 boeremuziek nommerkie speel. Banjo Capriole, Fanny's Vastrap, en Klipwerf's Groentematie, geniet om.
1: Tijd voor je drie weer aan je op jouw stas.

0: Het ultieme wij op Joostas.
1: Ach nee man, my kraan prup prup. Die plafond zacht zacht. En die meef, joh, hy nie bang, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons fix ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance thingabinger. Klein job, fruit job, shop or face. We do it quick, quick, laugh, laugh, no stress. The go board, the postig board, en joh, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0.

0: stał se ferkier.
1: Kats, kyk op vinnig na die verkeerssake. Geen opdatering by Gauteng nie. KwaZulu-Natal, vee wat in die pad is op die N3 suidwaarts na Sedara, is nou skoongemaak. Vryvloeiende verkeer, geen diere daar nie. Dan is stilstaande vragmotor op die N2 suidwaarts voor EB Kloete, is ook opgeklaar. En verder is stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts voor Maak het weg. Linkerbaan is versper, wees asblief versigtig daar. Kaapstad verkeer, geen opdatering nie, steeds 40 meter terug, stilstaande voertuig op Jake Gerwel Drive, M7 oprit na N2 uitwaarts, linkerbaan is gesluit daar, so wees asblief versigtig, en een ongeluk op die R300 Noord na Hendel, linkerskouer is gesluit, geen vertragings op hierdie stadium nie. Vryvloeiende verkeer, hou jou verkeer in sig, en wees versigtig asblief, en maak seker dat jy veilig by jou bestemming uitkom.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Right, kom ons betaal vir die rekeninge en daarna Jackie Lou met Cookie Lookie. En moet nie vergeet 20 oor bring ons vir jou bietjie liedjie waar jy in beheer is van wat die antwoord is.
2: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grey Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates. Just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
3: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.

Ontzettend bekeken wat er bij Pai aangaan. Die verkeerverslag aan ons verschaft door iTraffic, Gauteng. Ik denk dat we het nog net zeker maken als die totale streek hier biedt. Hier is net Gauteng, maar als ons vinnig net gauw daar die nodige knopjes druk om alles net te reactiveren. Dan begin ons vanmiddag bij die Weskaap. Vanmiddag in Kaapstad, die N7 Zuid. Dus die afrit bij Malibongwe. Stilstaande voertuig op die N7 Zuid, net na die afrit bij Malibongwe. Die linkerskouwer van die pad is gesluit. Rij alsjeblieft voorzichtig. Dan KwaZulu-Natal, die N2.

0: Al is het aandacht, goeiemiddag, terug bij, natuurlijk die programma, is natuurlijk eens waar, ik zie niet van die luisteraars, maar weet, wanneer doen ons boer draai vandaag? Nee, hy gaan een beetje later wees, maar hoor, ons praat van hier na 5 seconden zo, of net na, ons sal aankondig, blij geskakel, moet nie vergeet nie. Hier bij Wijnjaar leed ek vanmiddag die groep, natuurlijk Skemer, goeiemiddag, baie welkom Andrea Armand.
1: Goeiemiddag oma, altijd lekker om hier te wees.
2: Ja, altijd een plezier, dankie.
0: My voorrecht om eerste keer met julle te gesels, jy het van tevore met Pieter gesels.
2: Ja,
1: ons het ja, al twee of drie keer.
2: Ja.
1: Yes. Eerste keer met oom.
0: Dis correct, ja. Dan krijg ik weer een slag die kans om met julle te gesels. Gaan goed?
1: Dit gaan uitstekend met ons.
0: Fantastisch. Nou ja, toe. Sê vir my, is julle baie bezig die laatste tijd geweest met nieuwe muziek?
2: Ons was lekker bezig geweest, oom, definitief met nieuwe muziek. Lekker geskryf en hard gewerk aan ons nieuwe enkelsnit wat nou uitgekom het.
0: Ja.
2: Die shows was so'n bietjie stiller geweest, vooral omdat het in so'n bietjie winter ook en zwaan.
0: Ja.
2: Maar wat ons muziek betreft was ons lekker bezig in studio geweest.
0: Ek wil net sê vir die mense wat nie weet nie, dat die kunstenaars wat die voor my sit, Skemer, is natuurlijk allemaal hier van Hartbeespoort, nee, is ek reg?
2: Ja, dis correct, ons bly daar oor die berg.
0: Ja, dit bly net oor kan die berg. Nou, ons gaan vandag, gaan ons een bietjie gesels, ek sies net, kyk, my microfoon is baie sag, ek weet nie of, kom ons kyk of ons een mens so'n klein bietjie daar kan opstel, maar, kom ons praat gauw bietjie oor die liedjie wat so pas gespeel het, net gevindig, Verloor Beheer, wanneer het hy uitgekom?
1: Oom, hy het so 2 jaar terug het hy uitgekom, en dit was een van die heel eerste enkelsnitte wat ek self opgeneem het in ons studio by die huis. Want dit kost baie keer een klein plaasie vol geld, jy weet, om een liedjie te laat opneem by een commerciële studio. En ons het die song geskryf toe ons mekaar net ontmoet het. Dit was omtrent 2017. Geskryf en het ons besluit om op te neem en vry te stel. En hy het nogals goed gedoen vir ons.
0: Fantastisch. Ja, dat is een muziekvideo uit de bom.
1: Nee, daar is nie muziek weer uit op hom. Nee, is net soos een visualizer wat uit is op hom, ja.
0: Okay. En kom ons neem het gevindig, muziekbreek, ons gaan luister gauw na het tweede liedje wil ons gaan luister, maar ek dink ons gaan eerst na die liedje luister, en dan gaan ons verder gesels met julle, oor die rest van dit wat voorlee, en oor die nieuwe liedje op zichzelf, en julle kim ons die hele procedure, wat ek jou als gaan vraag. So, kom ons luister gauw na Stroom op, ook een van die groep Skemer, en hierna gesels ons weer met hulle.

Oh, direct lange dag van die groep Skimmer. Dus Andrea en Armand hier. Al twee van hulle is hier van Hardeby Spoort. En vorm deel van die groep Skimmer. Is al eindelijk hulle derde of zelfs die vierde keer wat hulle al hier bij ons is. En ja, dis omtrent die vierde keer. En wat hulle hier bij ons kom, kan je het iedere keer bij die enkelsnit richting, wat reeds die 5 juni vrygestel is, beskikbaar op alle digitale platforms. Het kan ook gezien worden op YouTube. En is natuurlijk deel van die Harties FM speellys. Nou ja, nou, wat ek nou gaan doen is, allemaal vraag my, waar is woorddraai, waar? Ons gaan woorddraai doen, net na 4:15. Ons gaan nou eerst een lekker stukje muziek vat, handelsbreek, en dan kom ons terug met woorddraai tussen 4:15 en 5:00.

Nou kan ongelukkig de religie en zijn volle totaal spelen. Hij is amper 10 minuten lang. Dan gaan ons niet genoeg tijd hebben om ook niets te doen. So, hier was Bon Jovi met Dry Country. Net voor Dendendons gaat Don Williams met Till the Rivers All Run Dry. Ja, als het niet regen is, is die wereld droog. Die rechte woord is dry. Maar gelukkig, ons het drie deelnemers gehad, wat vanmiddag ook deelgenomen heeft en al drie deurgedring, zonder om zichzelf te disqualificeren. En die eerste plek gaan vandaag aan Ronel Pieters van Bloemfontein. Zij is in eerste plek, wel gedaan, Ronel. En met een seconde, kan ik zeggen, in die tweede plek, Johan Botha, daar van KwaZulu-Natal. Johan Botha, Johan Smith, kijk hoe die mekaar eigenlijk af. Die Botha's maak mij weer die mekaar, mensen. Johan Smith van KZN is in die tweede plek. En in die derde plek het ons definitief een Botha. In die derde plek het ons natuurlijk voor Diana Botha daar van Pietersburg. Sy is in die derde plek, sy is die einde woord is draai. Nou ja, toe. Dis die volgorde van ons deelnemers. En die winner is Ronel Pieters van Bloemfontein. Ek mag nie weer in mekaar raak met die Smiths en die Botha's nie. Hier is ons laatste ene vanmiddag se woorddraai, Miranda Lambert met Dry Town. En daarna is het bykans nie steeds.

0: Wel, dit was die liedjie keuse gewees van die wenner van Woorddraai, Ronel Pieters van Bloemfontein, het gevra vir die Cry To Me Club version weergawe van DB Vibes. Wel, dit is 1 uit de 100 daarin. Dankie Ronel vir jou deelname en dankie dat jy geluister het en deelgeneem het. So was dan ons wenner van vandagse Woorddraai. Nou, net na 6 vanand sal ek die tweede en die derde plek deelnemers sy keuse van muziek speel, so bly gerus ingeskakel. Tijd vir jou streeks weer, ons kyk wat in die weer, van die weer aangaan wat die streke aanbetref, en dan daarna neem ons een handelsbreek, en dan is het tyd vir In Rad, jou motorprogram, wat elke donderdag met trots moeilik gemaakt word, hierdie Hatfield Motor Group, rated number one in service. As ons kyk na die verskeie streke, onder andere, ons begin gewoonlik hier by Hartbeespoort Noordwes, ons luisteraars hier by ons, en dan natuurlijk wyk ons uit daar na die Weskaap toe. Nou, Hartbeespoort, wat die week aan betref, het voorlee, morgen is vrijdag, kan nie geloof, dis al morgen weer vrijdag nie, 10 minimum, 21 maximum, lekker somskien dag, voorspel van morgen, saterdag 10 maximum 19, sondag 10 maximum 15, met reen en donderbuie, so lyk dit, so word het voorspel, so kouer temperature, wat definitief aan ons deurkom klop, teen sondag, hier in Harties. So lyk het ook maandag, minimum 9, maximum 16, met die kans op reen en donderbuie. Kom ons loer gevindig na die situasie in die ander streke, dit is Brackenfell, die luisteraars van jou stasie, wat saamkuier, vrijdagmorgen in Brackenfell, ook 8 minimum, 22 maximum, lekker sonskyn dag, wat voorspel word steeds vir saterdag in Brackenfell, minimum 8 en een maximum van 26, kan jy glo, dit is baie lekker temperature vir die Weskaap. Dan sondag 12, maximum 24, hoofsaaklik bewolk daar in Brackenfell. Dan die luisteraars van Riebeek Vallei Radio, of hulle anders ons ook bekend staan, Riebeek Valley Radio, hoe dit daar lyk vir die naweek, morgen vrijdag 11.23, saterdag 11.26, ook warm in Riebeek West, sondag 13, maximum 24, met een bewolkte weer. Wel, dis dan al wat die weer aan betref. Dit was jou streeks weer, jou nationale weer en reisigers weervoorspelling. Volg net na die 6 uur nuus vanavond. Kom ons neem een handelsbreek en dan is het tyd vir In Rad.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunodio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunodio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors. With serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturday.

0: series with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
1: Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6, met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Weeklikse motorinligting inspuiting. Welkom by Inrad, net hier by Harties FM. Aan jou gebring deur The Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service.

0: Dit is ons kakel by Harties FM, jou stasie hier die Big Valley Radio. Kom ons sluit die program af, dit is in Rad, elke donderdag tussen 5 en 6 namiddag. En ons het veel baie interessante nuus wat kom by die stal van die Hatfield Motor Group. En ek wil vir jou vraag dat jy hulle moet gaan volg, asjeblief, doen jouself een guns. Dan volg die Hatfield Motor Group op alle sociale media platforms, vooral Facebook, waar hulle gereeld vir jou al die inlichting bekend maak, die nietste nuus en speciale aanbiedinge. En dan natuurlijk onthou hulle webtuiste adres by www.hatfieldgroup.co.za. Maar ja, hier is baie interessante nuus. Feel the heat, ek kan het in Engels vir jou gee. Feel the heat with unbeatable deals, exciting vehicles and incredible savings at our Hatfield Motor Group dealerships. Whether you're looking for your next ride or just want to explore the latest models, now is the perfect time to visit and drive away happy. Join us for test drives Saturdays. Great offers, entertainment and good vibes. 100% rated number one in service. En dit is waar we het nou gaan, Saturday, waar dan toetsrit Saturday wordt. Don't miss out, come feel the heat and find your perfect match on wheels. It's been called the Hot Deals Festival. And that means test drives available every Saturday at the Hatfield Motor Group. En dit is dan vandaagse uitgave van natuurlijk een rad wat met trots moeilijk gemaakt wordt door die Hatfield Motor Group rated number one in service. Gaan loer gerust naar de sociale media en gaan kijken naar alle webtuisten bij www.hatfieldgroup.co.za. En ek krijg weer voor die radio vir hierdie baie speciale motorprogram volgende donderdag tussen 5 en 6 namiddag. Van my kant af tot dan wat hierdie programma betreft, groetnis en veilig rij.
1: Weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service.
2: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vleis?
3: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
2: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie, koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
3: O ja? Wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
2: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

Van Hartebeespoortdam tot Hartenbos. Van Kruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jij luistert naar Harties FM, waar ons dingen anders doen.

0: Prachtig, daar twee nieuwe enkels net vir jou gehad. Liam Kova met Save Me. En net na dit, Keenan Exton met Famous hier op jou gunsteling radio. 53, amperkies 54 minuten na 5. Ons het nog muziek tot en met 6 uur. Dan is het tijd vir jou aandnies. Dit is jou laaste nieuwsbulletin van die dag. En daarna kyk ons vinnig na jou weer vanmorgen. En dit is jou minimum en maximum temperature vir al die groter centra in Suid-Afrika. Maar tot en met dan nog muziek, hierdie keer uit die 70er jare. Hier is Vicky Sue Robinson, langklaas die ingehoor met Turn the Beat Around.
1: Ek is Liesel van Brandes van Kreeusdorp en ek luister Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.

XFM, Nies. Er is aardelijk een goede nacht aan jou. Er is op je kop 6 uur in tijd voor je aan Nies op Arties FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio. Allemaal zijn, goede nacht. Bij welkom, kom eens kijken wat gebeurt in jouw Nies om 6 vanavond.

0: Tak, vooral verskoning daar. Hier het ons boodskapje gehad, Diana. Bota was ons derde plek deelnemer aan Woordraai, die keuse van muziek wat sy vir ons deurgeet. Ons ongelukkig kon ons hom nie in die hande kry nie. Maar Diana is baie welkom om iets anders aan te vraag. Enige tyd kan ek nog steeds vir jou speel, maar hierdie een ongelukkig kan ek nie in die hande kry nie. Bekie moeilik, bekie moeilik vandag. Gewoon ek kry ek dit reg, maar ja. Dis kwart oor 6, dis tyd vir handelsbreek en dan die muziek van Glen Campbell, Rhinestone Cowboy.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.

0: KwaZulu-Natal, die N3 in een noordelijke richting. Dit is die afrit vanaf die M7 West. Stilstaande voertuig daar op die N3 Noord. Net naar die afrit vanaf die M7. Die linkerskouer van die pad lijkt mij is gesluit daar. Ook in daar diezelfde omgeving, die N3 Noord. Noordelijk afrit vanaf Key Ridge. Dit is Key Ridge West. Die M13, stilstaande voertuig op die N3 Noord. Daarbij die afrit vanaf Key Ridge. Rijd net voorzichtig in Gauteng, die N1 Danieberg snelweg. In de noordelijke richting, die afrit bij Rigelweg. Stilstaande voertuig op die N1 Noord, net na die afrit bij Rigel. Hier in Gauteng is daar oorlogs stilstaande voertuig op die N1 westelijke voorbijgang. Sien ik is daar een probleem met de stilstaande voertuig daar bij Malibong weer weg. Ook die afrit bij Albert Sisulu. Maar dit is vooral van nou, wat die verkeer betreft, geen ander verkeersprobleem aangemeld nie. Dis amper 6:30. Kom ons maak muziek. Die een wat ons nou luister is een van Dian Roo. Die liedjie se naam is Die Ergste. Bly ingeskakel.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM. Muziek vir jou ore.
2: Het warm in Kaapstad. Dis kouer in Bloemfontein, so neem ek aan wat

0: zo komen we ons dan aan het einde van vandaagse programma. Dus het einde van Huis Waard. Dank je voor die samenkeer op jullie donderdag, die 18e juni. Ons blok morgenmiddag weer zo tussen 4 en 7 namiddag. Goed, morgen is vrijdag. Ons het een interessante programma morgen weer. Net na 5 na die nieuwe vrijstellingsvrijdag. Maak zeker iets ingeschakeld daarvoor. En ja, dank je ook voor allemaal de deelname vandaag aan die woordtraaispeletje. En dank je voor allemaal onze communicatieboodschapjes. Ik waardeer het oprecht. Ik hoop je die eerlijke hand fantastische nachtrust voor jou. Een prachtige vrijdagmorgen. En ik krijg als die heren wil morgenmiddag dan weer 4 uur voor die radio.
1: Is skuld bezig om jou leven te verwoest? En die oplossing verhaal die zijn arst. Zonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandelijks duizenden kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of vertrouwen, Randbond is hier vir jou. Kry bijvoorbeeld 150.000 rand teen slechts 1.500 rand per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek randbondfinance.co.za. Randbond Finance, jou sleutel tot financiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition, and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex product.
3: You know,
4: Aviators Arties, we've got you covered.
5: Okay.
6: But I'm hungry, hungry.
4: We've got you covered.
5: Something for the kids to do?
4: We've got you covered.
5: Live music. Something to actually enjoy our day.
4: We've got you covered.
5: Basically, we don't need to go anywhere else.
4: Exactly. Aviators Arties, whatever your day needs, we've got you covered.
7: Jou gunsteling draadloos. Rechtstreeks vanaf de Handelspost in Hartebeespoort. Die thuiste van Harties FM.

I say, hata so with Sweet Darling, as jy kan hoor, is een lewendige weergawe. Ek het nou gou-gou hierso probeer, ek het gou-gou probeer opsoek hierso, of wie dit oorspronklik gedoen het, maar ek kan hom nie kry nie, kan nie kry wie dit gedoen het oorspronklik nie, maar kom ons gaan aan met die volgende een. Die volgende een is, I'm Down in Long Tall Sally. Dis twee van die songs aan een. Is 1980 vrygestel van hulle Greatest Hits album en is ook 'n live weergawe geniet om.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Ja, sê, dit was Haartaalse gewees met I'm Down en Long Tall Sally daar van hulle Greatest Hits album 1980 vrygestel. Die volgende een is Babel is Strange, wat van die album afkom met dieselfde naam, ook in 1980 vrygestel. Ook een lewendige weergawe, as ek het nie mis het nie, geniet om.

I say, Lynyrd Skynyrd daarso met Sweet Home Alabama, hier by jou stasie waar jy saak maak, ek is Benny B, en ons gaan nou ons geheime liekie bekendstel, ek gaan net gauw weer vir jou die leidraad gee, om net jou met jou geheuwekie te verfris, Rick and Benjamin in a Lively City. So Rick and Benjamin is deel van die band The Cars. The Cars, en Lively City is Heartbeat City, en Niek het ons wat gauw recht gekry, net so Rikkie na ek my eerste leidraad gegeet, wel dan. So, hier is The Cars met Heartbeat City.

zo stel ik hart aan nog een vriend voor. En duidelijk was hij ook bijzonder cool. Zij wens mij verlies, want toen ik een aand bij haar plekje aanraak, krekelen daar op die mat neergevlaan. Het kost bijna kerstjes.

postman traps a bicycle op grond pad tot bij jou. Geef er jou een briefje met de roilen toegeval. Eén ding is verzekerd, het is nog maar voor jou. In een ossebaarse osse is lang al lang al dood. In een donkigaarse tijd is zo glad zoals boter op brood. Eén ding is verzekerd, het is nog maar voor jou.

0: dat ze leeg gaat. Maas bak gaat hier op verschuim. Hey papa. Mijn vrouw zei dat ze leeg gaat. Maas bak gaat hier op verschuim.
1: Krijg hem in, krijg hem in. Kap, kap, kap, kap.
2: Hier is jij nummer 1 op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

0: sagter, dadelijke duf, duf, duf, duf.
1: Motherfucker, duf, duf, body, body, duf, duf, binnen in my duf, duf, geef my bikkie.
2: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie.
1: Duf, duf, duf, duf.
2: Jouw stasie. Jouw stasie.
1: Met de lekker duf, duf.
2: Jouw stasie.